0: Dat viele naar huis. Ze is toe al lang getrouwd dat het een kloeg is. Ze doet geniet champagne met mijn boeboids, kleine met grootse, schmutzige met reine. Geef zich achting, niet zo glitzen.
1: בני, תהיה מוכן. 20 שניות.